kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadlose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

kronkels uit die hand van boer. Soms verdwaal ons, waar is jij? Voel ons soms alleen. Die ochtend stond goud in zijn mond.

Goedemorgen. Afskop. Op Bokradio met Maarten, Jolandi en Stem.

0: Toto en Afrika Bok Radio Bok TV bring ons aan 9:00 toe op hierdie maandag. Baie welkom by Bok Radio en Bok TV.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safariaoutdoor.co.za.
2: Met Martin, Yulandi, 8 Stel.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

bangers. Minden Mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

hai distacco un stiro. Weet, die herfstblare met roes geverf waarin het die lentebloeisel sommer net verdwijn. Geer die son sy laaste schijn.

supergewaarste, is Hollywood en Kaapstad. Die jollers blij laat wakker, vooral hier in die goudste. Maar als je bij die robot stopt, hou weer landen worden, geld verbroed in sop. Toen achterdog zijn kop uit stil, die staat ze op me val. Op zoek naar melk en jullie, staan ik in haar schaal. Daar spinners wat wil wegloopen.

пекар Лехова. Ja, ja, is dat ben je straat, oh man, die sporen wat je achterlaat, die woorden wat je mond verlaat, die praat blij meestal praat, en praat is nou te laat. Manse oe kal gestroep, te koop vrij nou oe, waarvan is die haar dan vol, dat die mond zo leeg loop, en woorden waar die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeeld. Lang al in te veel. Bouw buren tussen buren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mensen wachten voor een man in de pak een plan zal maken? Ja, jij stapt in die straat om maar. Jou dieren alles toegemaak, jou plannen het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Dis tyd vir planne

0: As jy van enige verkeerswenke weet, laat weet my asseblief by 074-2000-989. Het een nou ingekom wat ek jou net van bewus wil maak, daar was een motorvoertuig,
1: maar ook

50, zeg ik zo. Dat wat je bekijkt. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het echt blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: wenk ingestuur. Kom ons luister daarna.
1: Voorlewering en betroubare diens. Alles onder een
2: telling nodig nie. En het die land gestorm.
3: Dis nou 3:30. Goeiemiddag. Stand Kaap.

0: or call 021-4244-588. Swiss Ingenuity, South African Pride.
1: Uitlok word in trots aan jou gebring deur NMI Toyota Tegerval.

0: Wiesle is vir 'n cocktail, kom ons gaan drink.
1: Reinhard, Zian, hoe gaan het met jou?
2: Indrukwekkend. Nee, het is voete jik muziek.
0: Is wat ons wil weet.
2: Ek denk nie die busdrijver het aanvankelijk geweet dat hy my iwers moet gaan.
0: Het vrijdag aan te lang.
2: Ons gehad, die vrou. Want hy het my kop los.

0: full van die kar in RK that the 14-year-old boy is the same one who also stole a bus in Oslo.
1: Ook daar is protesaksie op die R300 noord net voor Hendelweg. Dan as jy op pad is huis toe, hopelik was jy gelukkig genoeg om al te kon uitklok. Jou ryd uit vandag van die stad tot in Cape Gate. Jy kyk na 54.

0: Druk oor Paula. Paul Toko de Diza verkeer onder toenemende druk met die omstrede Paul, hoe die wetenskapslaboratorium van ernstige tekortkominge in beroepsgezondheid en veilig nooit evalueer nie, maar het steeds in gevaarlike omgevings. In November na bewering, een sluipmoordpoging op homself versin het in Vosloorus, Gauteng.
1: De pomp.

0: God, eers dat ons jou licentie gaan uittrek en ek val gery want ek het nie geweet hoe om te stop nie.
1: Kijk, prank, kan be put in.
2: Kijk, om al te een van.

0: haar eerst dat ons jou licentie gaan uittrek. En ek val gerei, want ek het nie geweet hoe om te stop nie.
1: Kijk, prank. Kan be boy.
2: Kijk, om al
1: te een van.

0: Ja, ons modules verander, moet ons nou eerst gelijk nieuwe vraagstelle opstel. Al hadden dan net gesê, dit was een spoeg en niemand krijg die incident nie. Geen televisiekamera vind die speeksel terugtrek. Dit is nou opgeskuif. Nou,
1: toe hulle hoor, hulle gaan opbeweeg.

0: 5. Nou hier
1: het hulle hoor hulle gaan opbeweeg.
2: For 20 rand to pork.
3: Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflewering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings.

0: Ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings.
1: It's music from Aerosmith and Young.

0: Skirling van Jaarsveld, sing vir liefde, Bokradio die gehoog van die GFM, ongelooflik lekker om som die te kan wees, is 5 minuten voor 6,
1: hey.
0: Ons het jou nies aan die kom, kom ons sluit het gauw hier af met ons luisteroorsliekie vir vandag, okay, so dit is een lang pad liekie, oor drie dames, die vrouwelike weergave van drie keer jog, en ons wil weet wat het verkeerd gegaan, so ok, hulle het gestop, hulle ligte aan vergeet, te wacht hulle vir seksie aan te kom help.
1: Ja, yes. nie net enige ou nie, dit moes een aantreklike man gewees.
0: Tweedens, hulle het hulle onkleer op al die pale versper.
1: Het is soos aansien gereek, hulle het broodkrimmels gelos om hulle pad huis te vind.
0: En dan derdens, hierdie enkel van JP, wat sê, die roadtrip is voor die tijd van GPS, so hulle gebruik kaart en deze ding onderste boe.
2: Ek love dit.
1: Dit kan selfs in vandagse tijd wees, en hulle het net besluit, hulle wil een old school roadtrip doen, wie koort een GPS? En dit het natuurlijk nie baie goed gegaan.
0: Nee, gaat nie. Okay, so. Ons nou soveel mense wat nou die name aanbeveel, nadat ons gesê het Mel van Real Housewives van Pretoria is een van hulle.
3: Karen met een K, Karen met een C, en die ander se naam is Karen.
2: En dit ons los nog steeds vanmorgen, want dit kan een hele argument vir homself begin.
0: Ja, maar een van hulle is Mel.
1: Het moet, Mel moet al weg.
0: Vicky?
4: Anita van die Bijnlijke, Mel van Victoria, en Karen.
0: Net Karen.
1: Maar het moet Anita van die Real Housewives van die Wijnlande wees. Mel van die Real Housewives van Pretoria. En Karen.
5: Marlies bestuur.
0: Ons het soveel vrouwe celebs. Ons het van Marlies, ons het Hugo se vrou. Ons het die Housewives. Okay. En die een sê, ander een is Molly en die ander een is Paula van Sevende Laan. Okay.
1: Morgen. Dis ons pak het.
0: Dit is morgen se saak. Van nou, het ons weer ietsie lekker wat jy kan wen. Wel, jy wen om eers vrijdag, maar jy moet vandag dier een kwalificerende ronde kom. En dit is, wel, amper soos om jou beste tyd op die boord te sit. Jy moet net die beste telling op die boord vandag. En dan vrijdag neem jy deel in een lekker finaalkie. En ons het besluit vir hierdie week, ons speelkie van die week. Is een lekkerse muziek vastvra.
1: Maar een beetje van een anderste muziek vastvra.
0: Yes, so wat ons het is, ons gaan focus op een kunstenaar, een of groep. Gaan ons het Afrikaans hou?
1: Ek denk, kom ons gebruik wat ons het in ons hande, en ons gebruik ons Bokradio Top 20.
2: Ek wil nou net sê, nie net Afrikaans nie, maar Karen ook, en ek denk dit is een fantastische idee, op Top 20 kunstenaar van Bokradio.
0: Okay, so, ons het een kunstenaar geïdentificeer vir vandag, en as jy voel, jy wil samenspeel, jou telling by boord kry, stuur vir ons, ek wil speel,
1: ek.
0: So het langklas
1: ek.
0: Ok, jy kan het vir ons voice note, of jy kan het vir ons tekst, maar as jy vir ons voice note, sal ons
2: voorkeur gee.
0: Definitief.
1: Die passie moet ons sien.
0: Ok, wie is vandag se kunstenaar? Hoi, dis die een en enigste, Chris Stein. As jy voel, jy weet genoeg van die man, of net wil speel vir fans. 074-2009.

ons vat een bekie, gee my nog een bekie, ek soek nog een ietsie in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat een bekie, vat een bekie vast.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. En die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En op Skolly sal jou bederf.

0: Juanita, dubbele C, dis a vibe. Nog baie lekker musiek op pad, net vir jou. Bok Radio, Bok TV. So 12 minute om te gaan tot en met jou 8 uur in nuus. Ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, behalwe so 30 minute terug. Daar was ongeluk gewees daar by Forest Heights, daar by die Forest Ry tussen Silverleaf en Natara pad. So dit was die enigste ongeluk wat ons ingekry het, so 30 minute terug. Indien jy nuus vir ons het, 074-2989.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.

Dit is Bobby van Jaarsveld. Ek weet al lank al die aanskof saam met my Brent Maandag die 18de Mei 2026. Justin Bieber op pad met Friends.

0: op mijn broek. En ik sta hier voor jou gebeden in die voetspoor van een boer.
1: Ons het vir jou vrouwe boks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die bale voer vir jou en ook in die

0: is vol.
1: Liewe lewe, Lorika Raag, net hier op Bok Radio, Bok TV. Voor dit was dit jou 80s dubbelspel. Rick Ashley, Never Gonna Give You Up, Wham! Wake me up before you go. Jou woord van bemoediging is sterk op pad.

kantoor meubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

is een regenboog met een goudpot aan die einde. De oase aan die namen blijns duinen. En die winterkaart die zomer, en die herfst zoek jij die bomen groen.